No. Naaf kote naaf ikere desi tan estuin. Kifuad na gere me chile wale huin. Alaw kim nebere tenante nasi alfe. Le kazare noro ale.